0: Radio Reraw.
1: Als zien we goed in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ige scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit agus ne schelte, het haar grillo or vinulachte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, a hoogte de gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
0: Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: de janta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als we zien in haar mailitis,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischrogen,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, fall een moment voor in de credit of August ne schelte, het haar grillo of venulochte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gacht derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkjon.
0: Rira. Umi Muhakan agus Kesh the Ve Agat Nurtho Lana Vera Malak. Bicarola Foil o Hyanola has launcha Erdoch Rus. Agaso My Child Punkai o Imanakt na Servisha Slauncha. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rudha Harloi. Agaso Horhig Tordit de Rehan Lei, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child Punkai, Lakorla a Oil. O Imanakt na Servisha Slauncha.

0: on Stockton Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus,
1: boelischach, ik chachen dukus, de ihis scheliacht, de quischali,
2: ijanta misha, kima kustele,
1: agus misha, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive, agus nischelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, radio rira, no e sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden darkion.
0: Rira.
3: Bin de madri in Arnein het de 98 er inische lastig de groepen nomen. Ach, het mogen gaan zien, nor een gauw riemid let in een chontu van ik zie in den goeie. Is post jacker even de woorden, ach, is post eker few jenuf.
4: Cherdus Jack, Sigarda Shiachana in you. Is vetter eerdes ienu er een nish er publicjobs.ae.
0: Radio Reroll!
5: Rowan Joel.
0: Air Radio Reroll.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitosholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus.
1: Boelischach, ik chachen dukus, de ihe scheliocht de quischchali,
2: ijanta misha, kima kustele,
1: August misha, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, falamomid fween de credive August nischelte, et haar grillo or venulte, margoil.
1: Veel er de ruches, a hoogte glo, gacht derde en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.